0: onze familie en antwoord sy nou onze reële lewe. Saune en Stalang is nicht gesund en is ook nicht so als die Bibel dort leert. Die Seen is de Verste en de Familie. Hij is abgewassen en haft nu seine eene Familie. Dan is het bad door dat wie an, so te zeggen, loslote. An lote er een het leven taubstalen. Dat baaste wat wie donen tjenne, is an zene. En tiet jewe zich taub te wanen. Dat is zo goed van elde en opwassende tjenja, tjenne vriend zene verdeen bevrije. Wan zij tjenne zagen taub donen, wat an beid interesseren deed. Mames en dachter tjenne taub koken, oud an neeën en verschiet net onderd. Voders en zeens tjenne vormeren, buwe, motors fixen en zo wieder. Elre en tjenja tjenne biertja taub lezen en eva die zet on ja houle. Wat nog eva alles wichtig is, is wan zij tjenne zich en jestliche zaken verstone. De Bibel taub lezen en bede. Wel wie emma einat leba houle, wan anze tjenja vrouw zend, dan voor wie vrouw zenne.
1: Wat zet u daar? Wan onze kinder vrouw zijn, dan wou wie ook vrouw zijn? Dat is een grote gedanke. Dankschein, Carol. Du hast ons vandaag zeer wichtig gezegd. Dat is voor mij een nieuwe gedanke, dat wie kennen onze kinder toe een grote portret merken voor ook bevrede leven. Daarvan wil ik mij leer aannemen. Dat is zo wichtig dat wie onze kinder goede luten omdat zij kunnen een goede ene familie ontvangen.
2: Nu geef ik voor dat een hoop zijn, van wie worden heren wat dat woord Gottes te zeggen heeft over dat bevrede leven. Lees niet ook?
1: Jo, Joyce wil ons zeggen waar dat in de eerste eeuw weer.
3: Nodem wat wie een leid heren.

0: Dankschein, Joyce, vir ons nog een moe ware denkje helpen, wat God te zeggen heeft, even door bevriede leven. En zijn ploen is de ei wat zeer goud het.
1: Jo, zo is dat. God zijn ploen is immer goud. En hij wil hebben dat wie zal ik lekker zijn, met arm en met een onder.
0: Dat is wundervoll, wann manne en vrouw is nu God hartje.
1: Wou is dat meelig, dat wie worden

gesneden, te zanna. Hij wil niet bloos een zeer religieuze man, om bewijzen dat we kunnen religieus zijn. Hij wil ook niet een martier, wanneer hij in eenem zin, vielleicht ook wie. Hij is niet bloos een goed het verbeeld, vriend. Nee, hij kwam erop naar deze eerd mensheid te raden, die raden voordig te maken. En nu is door een man en een heerlijkheid, die mensheid trekt om hemel neem, door voor ons en te stonen. Hier in deze wereld deed hij God op een boren. Door hem hemel deed hij mensen vertreden. En wie worden dat zijn in dit boek, en dem dat aan wordt een hoge priester genaamd. En nu leef ik ze weer reed van een elfde vers. Dan die heilig mocht en die heilig mocht worden, zijn alle van eend. Door wie een schemt hij zich niet aan brede tonane. Mij valt dus vers zeer. Een heilig meent niet wat veel mensen denken dat het meent. Veel christen denken zo dat het meent dat een met zeer vrom zijn en emmer je scheid zijn zoals een goede jong zal zijn. Over heiligheid, zoals dat woord hier gebruikt wordt en wat dat meent met de heilige geest om zijn, heeft te doen met God zijn werk en ons. Ons zo'n vertreder te maken als hij wil hebben dat wij zelen zijn. Dat meent nu God zijn woord te wandelen in jou. Dat is de heilige geest zijn arbeid en ons schort, wanneer we ons te arm hand geven. Daar is nog een weg, hoe dat woord heilig maken gebruikt wordt. En wanneer het met Jezus Christus te doen heeft, zoals hier in de elfde vers, dan meent dat een hand geven, een inzijnen van een gewisse arbeid. Dat is niet zoveel wat een mens deed of is, leven is dat zoals een ambt. En dat is wat dat we ons hier met dit in Hebreeën zullen hem zin houden. Hij weer de gerechte, wie weer de aangerechte. En hij neemt onze steed en, zodat hij ons naar de voordeel brengen kan. En nu heeft hij ons en God zijn familie en hen gebracht, zeg maar. En in zijn familie schaamt hij zich niet ons breder te nanen. Nee, ik word mij niet wagen arm, broeder te nanen. Oh nee. Maar ik wil zeggen dat hij ons en God zijn familie en hen gebracht heeft. En hij is de eerste geboren, maakt veel breder. Hij is dat hoofd van de familie. En jo, hij naamt ons breder. Wils we alle God zijn zins geworden zijn, door den geloven in de Heer Jezus Christus. Door is een valse leer, die schijnt eermaal verkend, maakt religieuze mensen. En dat is dat we alle God zijn kinderen zijn. Dat wordt manchmal de algemene broederschap genaamd. En ze zeiden dan dat we zijn alle God zijn kinderen, en daar worden kinderen zijn die worden verloren zijn. God is je de voordeel van de ganse mensheid, zeiden ze. De broeken ze gaan voort in de Bijbel en zeiden dan dat het in de schrift zegt dat God ons alle erschaffen heeft, als ze zijn we alle God zijn familie. Maar vriend, de Bijbel maakt dat klaar. Dat bloeszonen die Jezus aangenomen ha, zijn werkelijk God zijn familie. Wanneer we mensen bekijken door de jaren, ze gaan zonen die veel jaren terug aan ze verelderen weeren, veel van die weeren niet goede mensen. Ze gaan in Engeland meer dan 100 jaar terug, weer door alle hand vermoord, en zo weer maakt het geenig families. Geenig weer zich zijn leven zeker. En als Christentum in Europa en Engeland en dan kwam, worden de Christen bitterlijk vervolgd en zeer veel verloren er leven wegen er geloven. Als de Bijbel tom eerste maal gedrekt wordt, weer dat ook zo. De Christen worden bitterlijk vervolgd en Bijbelen, veel Bijbelen worden verbrand. Jouw mensheid heeft niet zeer veel dat ze zich even pochen kennen. Is mij zo. En dag, wanneer we als einzelne mensen naar de Heer komen, door Jezus Christus, dan zegt hij dat hij zich niet schaamt ons breder te nanen. Oh, mijn vriend, dat is wunderschön.

12e vers in Hebreë 2. En zegt, ek word die nomme to mine brede bekend maken, met in de gemeente waar ek zinge. Nu dit is van den 22e psalm genomen, den 22e vers. En die psalm wordt ook den psalm van de triets genaamd. En dat eerste poort van den psalm is dem Herr Jezus zijn demietje beschreven, en sogar Jezus zijn laatste weerd op een triets. Aber in den 22. vers is door een eindrunk. En dat laatste poort van den psalm is dem Herr Jezus zijn eer vergesteld, wo am ne hecht Jehova wordt en eer. En hij zegt, ik word die nomen to mine brede bekend maken met in de gemeente waar ik zinge. Daar zijn zonen die dit uitleiden, dat dit bloos van de Hebreeën Christen reden deed, wils Jezus een Jood weer, en des brief om meeste wenst to de Hebreeën Christen geschreven wordt. Die zeiden dan, wils dat zo is, zeed de schrijver dat dit meent, dat Jezus te zijn Judenbrede zeed, dat hij God zijn nomen te antwoord bekend maken. Ik wil dat niet verstreden op een dag. Dat zegt hier ook dat hij en de gemeente zingen wordt. We zullen hier vielleicht een beet tijd nemen, dat woord breder en beet beter te bechecken. Wer zijn werkelijk Jezus zijn breder? Nou, eerstens, wanneer we dem Herr Jezus aannemen als ons heiland, dan, zoals de Bijbel dat zegt, en hoor ik wat ik zei, zijn we wedergeboren. Dat zegt ook dat wie dan God zijn kinder zijn, en wanneer Jezus God zijn zoon is, en wie God zijn kinder zijn, dan zijn we ook Jezus zijn breder en dem zijn. Niet bloos de Hebreeën Christen, zeg maar. En ook wieder. Paulus deed door zeer verstreden en Rema en andere steden, dat er nu geen onderscheid is tussen Juden en Heiden. We hebben alle de nemelijke gelegenheid God zijn kinder te zijn. Also, moet ik tot den entschluss komen, dat wanneer hij hier in Hebreeën 2, 12e vers, van breder redt, dan heeft hij alle Christen hem zijn. Daarmee meen ik op een echte zeggen, dat de Juden niet zullen de nemelijke gelegenheid hebben, als ergens zes weer dat evangelium te horen. Eindelijk is dat zo dat het evangelium ganz am Anfang zo meer bloos tot de Juden gegeven wordt. Dat we niet zoveel dat die in je raad het verrecht houden, aber wils al die am Anfang met dat evangelium te doen houden en arbeiden deden, werden alle Juden. En dat evangelium funk aan zich te verspreiden van Jeruzalem en dat weer een Joodse stad. En Jezus zei ook te zijn jongen dat zij daar aanvangen zullen. Aber dat neemt niet lang, maar dat evangelium naar de heide kwam, zoals die genaamd worden. Daar weer Peter met dem Cornelius, van behouden haast. En als dat eerst eenmaal uit Jeruzalem weer, dan ging dat pijnig weer wat over de ganse wereld, die dan weer verspreid weer. En dat is je dan nu ook nog zo, dat evangelium zal en de ganse wereld verspreid worden. Daar zijn nu nog veel steden in de wereld, waar dat evangelium van God zijn raadung niet bekend is. En daar is geen groep mensen die meer verrecht hebben dat evangelium te horen. En dat neemt ons plotdietje mensen ook in, vriend. Wie hebben dat evangelium? Aber dat is bloos de God zijn genoeg en erbormen, dat wie dat verrecht hebben dat te horen. Want er ook veel zijn in de wereld die dat nog niet gehoord hebben. Dat redt hier in den 12e vers van de gemeente. Dat woord dat ik gemeente even zat ha, heeft de mening van een religieuze verzameling. En dat is meer als bloos een toepkomen voor ergend woord, dat heeft te doen met wat geestelijkheid. 13e vers. En wade, ik woon mijn vertrouwen in die zaten. En wade, check, ik en de dingen die God mij gegeven heeft. Dit is nu genomen van dat Jesaja-boek dat achter kapitel in de 17e en 18e vers. Dit geeft ons dan een goed beeld van hoe de Heilige Geest de schrift uitleiden deed. Door zijn zonen, zum Beispiel, die proeven dan de profeten erschrijven uit te leiden dat hij niet van Jezus Christus redde. Wanneer een dat poort door in Jesaja 8, 18 lezen deed,
dann hört sich dort ein bisschen so, als wenn Jesaja dort von seiner eigenen Sehens redet. Aber hier in Hebräer sagt die Schriebe, dass Jesaja endlich von dem Herr Jesus redete. Also, wann irgendwer prüft, die Propheten ihre Schrift so auszuleihen, dass es Jesus auslädt, dann tun sie jagen, dort auszuleihen reden, dass der Heilige Geist zu der Schrift gibt, so als hier in dit Port. Wann auch behoole hast, dort aus der Herr Jesus vom Tod abgestorben wird, dort hat zu Marie Magdalena gesagt, beschrieben in Johannes 20. Kapitel 17. Vers, aber geh nach meine Breide und sei an, ich gehe anab nach mein Vater und jün Vater und nach mein Gott und jün Gott. Als Jesus da sagt, geh nach meine Breide, redet er von seinen Jünger und die wären ja dann alle Jüde. Wie man da abmerksam sein, wann da wird gewässert, zu gewässer gejeft oder beschrieben ist, dort wie dort nicht falsch anwenden donne. Dort ist Wort, dort wie hier in des Brief eben auch nicht für jede solle. Wann wie Schrift reicht utleihe, dann ist es auch leichter, dort reicht anzuwenden. 14. Vers. Willst nu die Zinge an Fleisch und Blut Andel ha, nehm he auch Andel an dasselbe, so dat he dech den Tod dem vernichten kann, der gewollt hat über den Tod, dort heet der Dievel. Dit is dan een zeer klare aandiede van Jezus zijn mens worden, zijn betjarpere, heet dat, dat hij mensheid op zich neemt. Jezus Christus kwam niet in zo'n weg als de Juden dachten dat hij komen would. Ze hadden dat even goed weten kunt, wils de profeten hadden dat klaar gemaakt hoe hij dat eerste maal komen would. Aber an interessiert dat niet, ze willen leven am als tjenig hebben. En erstaltet, würde sie dann dort berühmste Tschenichrich sein. Dort wie ihre Idee. Aber so als einer dort sieht, sie lüde nur ein Tschenich, die ihre Fien schlonen wird und an hochhebe. Aber du tschämst und schlänet, bebt ihr denk, dort ne früh hielen mag. Willst wie Fleisch und Blut werden, nehmt he Fleisch und Blut ab sich. He wir jäst ver dem, en hij kwam in deze wereld en dan deed een natuurlijke geboort. Je roept als du en ik in deze wereld en dan kwamen. Zodat hij derg den dood dem vernichten kon, zegt het weer. Jezus Christus kwam niet bloos der geboort. Zijn geboort deed geen hem raden. Maar ook derg den dood. Dat is derg zijn dood en opstonen dat hij ons raden deed. Nicht durch seine Geburt oder sogar durch sein gutes Leben. Sein Tod bracht uns die Radung und das Aufleveren von den jährlichen und ewigen Tod. Nun die 15. Vers. Und den Losmacher, die durch Angst vor den Tod lebenslang verschlucht wäre. Die Soten hat die Macht über den Tod, weil sie alle gesündigt hatten. Und so wird die Todesurteil ab uns alle. He verlangt den Sünder sein Tod. Ewige Tod, und so wie du Angst mag ans Menschen. Aber Jesus hat uns losgekauft, Halleluja. 16. Vers. Dann wirklich nimmt er nicht Engelgestalt an, aber oberum seine Nachkommengestalt nimmt er an. In das Alte Testament nimmt Christus zur Tide Engelgestalt an. Dort passiert, wann er sich von Menschen sehne lädt, aus dem Herr sein Engel. Und die Hebräer verstünden dort. Aber als er den Himmel verlädt und nur diese Erde käme, nimmt er oberum seine nachkommende Gestalt an, das heißt Menschengestalt. Gott fängt ganz am Anfang an mit Adam und Eva. Dann sieht er, dass er kommen wird aus der Früh ersommen, das heißt Jesus, der Messias. Dann sieht Gott, er wird an oberum seine nachkommende kommen. Und dann bet wieder, sieht er, dass er an die jüdische Familienlinie kommen wird, und durft seine Familienlinie. Und dann seht er, dass er von einer Jungfrau wird geboren sein, ohne dort ein Mann, der irgendwo mit wird zu tun haben. Der Herr gibt genug Tierkens, der lang dem Weg, dass sie heute weiter sollt. Aber da wäre mal sehr, sehr wenig, die dort antworten, als er käme. 17. Vers. Darum musste er in aller Welt so werden als seine Brüder, dat hij kunnen erbarmende en true hoge priester worden, en dem wat God aanbelangt,
dat hij de mensen er zin betolen kan. De Heer Jezus kwam naar deze eed, deze wereld, en waren mensen gestold. In Filippa 2:7 lezen we, leven moog zichzelf ohne eer, neemt knijts natuur aan, en wordt je boeren en ongezene, zoals een gewöhnlicher mens. Dort weer in woord mensen gestold. Dort weer in zo'n toestand waar de meeste mensen leefden en de tijd. Hij weer niet in een Paulus geboren, hij weer een bijzondere armoed geboren, en een stal hingen een gasthuis. Waarom? Zodat hij weten kon en metvelen kon wat die zin tot de mensenfamilie gedaan had. Waar is dat te zijn? Nou ja, dat is te zijn in de armoed, en de verzekeringen, en de markt, en hoe onmenselijk mensen een met de andere handelen. Daar en veel meer is de zin te zijn. Als Jezus in deze wereld en dan kwam, wist hij wat ware armoed weer. Hij zei zelfs dat de mensen zijn had niet waar hij zijn kap kon aanleiden. Hij eeuwen niemals in een het heim. Hij had geen familie buiten de familie waar hij een nanje boeren weer. Wanneer hij tot dat volk predje wil, dan deed hij een lam, barje. Wanneer hij de 5000 wil eten geven, dan barjet hij een jong zijn vastbaar. O jo, hij kan met velen met die en met mij, en dat helpt zich gelijk, wer du best en woer du best. Hij kan met velen. Hij verstaat gans krijgt woer du veelst. O, ik weet, manchmal komen we zo gauw naar de Heer om je bed, en dag veel zich dat zo, dat er geen is die verstaat wo eenem dat jeet. Aber ik zei die, hij weet, en wanneer du wonderst, waarom hij niet wat deed met die zaak, dan behoud dit, mijn vriend. Daar zijn zaken en dingen die veel wichtiger zijn als dat wat we in dit leven ervaren. Behoud, dat schwierigheden en trouble in dit leven zijn hier wegen de zinde. Wann wie vielleicht ook nicht in diepe Sinn leven selbst. Aber da is nog eine Sache, en dat is, dat de Herr wel veel leven ha, dat wie zelle reden mag worden voor de Ewigkeit. Paulus zegt, dat hij zich veel leven wird pochen in zijn Schwachheiten, zodat dem Herr zijn Herrlichkeit en Macht mocht en am bewezen worden. Ik word terugkomen op dit het nächste Mal. Gottes Segen, meine Freunde.

wil wie ons vrij en wat ons heen doen het kennen en een vergenieën hebben en de goven die wie je kregen hebben. Die helpen ons de bedürfnissen en onze familie tevreden stellen. Zoals zijn het eten maken, zodat die alle fijn zout worden. Dit meint nicht, dat wie hane ware mol und je doen sind, wann ons dat paust. Einmal jo en einmal nee, doen we ons wie dat welle doen oder nicht. Dat jeft immer tijde, wann wie nicht stemmen worden, aber dan de laatste Entscheidung moet ons maan merken. Dat is ne sehr grote verantwoordung. Also, dan is dat ab to ons, dat wie worden dat respecteren en unterstetten. En dat meint nicht, dat wie matte gehoorzaam zijn, wann ons man wat hebben wil, wat niet gescheit is, oder gemein, oder ganz en goa, jen wat Gott van ons hebben wil. Onze mannen zijn voor Gott verantwoordelijk weise Entscheidungen te merken. Dat ungedoen zijn is niet bloos voor frües, dat is voor mannen en frües. Dat meint dat zij zelle beid Gott ungedoen zijn, en live. Wann früh ungedoen is en een man gehorche deed, da wordt zij früh zijn Fehler te doen, wie es man wordt zich kennen ab verloten. Kan ik hier nu een beetje to mannen reden? Wo fällst du dir Eva dort ungedoen zijn van dine früh? Wat is dien poort, wann früh soll ungedoen zijn? Du kost sehr viel dort te doen, dat zij wordt welle Gott zien en ploen gehorche, wat hij van dine früh haft. En weißt du, wat dat is? Gott wist ook, wat hij eie woord zeer goed merken. Hij heeft alle mannen dat weiterlaten. En dit is wat dat zegt in Vers 25 van Epheser Kapitel 5. Mannen ziet jene früher so zo goed als Christus in je mind goed weer en zichzelf voor haar handjeven deed. Wat denkst du van? Is dat een zeer grote verantwoording? Wat je einer zum anderen habe? Wann wie in Bet wiederlese, en dat selbe Kapitel, Vers 28, du sagst dat zo. So soll ook de Mannen ihre frühes, groot so goud zijn, als ihre ene Körpers. Wer seine früh goud is, is sich selbst goud. Vermiete be seine, wat meier van den Mann verlangt, als van de früh. Wat meist du? Aber wann der Mann dort mit Gott seine Halb tät, der wird sehr viel dabei gewinnen. Eine christliche Frau will tun, was Gott von ihr haben will. Sie verlässt sich auf Gott seine Weisheit, dass er ihr vier und halber wird. Gott ist ihr Teuer tun und jeft ihr den Leib, der sei so sehr neidisch brückt. Wo kann eine Frau eine bessere Halb finden als dort? Zum Schluss soll wir uns noch Maya lesen und sprechen, eindeutig, wat het zegt van een besondere goede vrouw. Ze staat ze morgens tijdig op en verzorgt de eie met eten. Ze ziekt wal en vlaas en arbeidt welig met ere heng. Ze bezit een vlek land en schaft dat en met dat wat ze zich toopje arbeid haft, plant ze in wiengorde. Ze merkt ere heng op en jeft de warme. Ze strijkt ere heng naar die de Hauptfeld. Sie merkt ihr Mühl weislich ob und kann trüwartig und leiftollig belieren. Ihre Tinge stunde ab und sehne ihr und so auch ihr Mann. Heil luft ihr. Habe Gott getan, aber du stehst ewig an alle, sagt ihr Mann. Also dit ist das Geheimnis von einer guten Frau. Hörst noch nur die letzte zwei Vers, was das in der Kapitel sagt. Schmacklote is nuscht, en dat strome verjet. Op een früh, die den Horn verst, zal je lucht worden. Geeft den Lohn, den zij verdient haft, en lot ere woordje, bij mensche love. Wann dat zegt, dat zij een forst voor Gott haft, meint dat zij een grauten respect en een wunder haft voor Gott. Zij weet dat zij wertvoll is, en Gott zijn uur. En feilt seine diepe Leib vor ihr. Sie verlässt sich auf Gott, weil sie weit, sie kann sich immer ab ihm verlassen. Hei es immer da, zu treisten und zu helfen. Dit ist das Geheimnis von ihrer Weisheit und ihrer Kraft und alles, was sie tut.
Ik hoop deze reed, wat die ons vroeg geholpen hebben en die eieren. En ik wens dat du en die man voor veel vrede hebben en zeeën en je familie.

0: Dank zijn, Joyce. Zoals we zeiden, de Bijbel geeft Emma Gouden Roet zo goed voor bevriede lied.
1: Van wie ons vroeger welig zijn onze mannen aan je doen te zijn, en mannen ons leven en beschutzen, zoals Christus dat deed, kunnen we een beter verhältnis zijn als dat?
0: Du magst wonderen, is zo'n verhältnis überhaupt mogelijk? Ja, dat is op een bedingung. En dat is van beide zich den Herrn hand geven om eerst mal God aan je doen zijn. Dan wordt hij de kracht geven.
1: Wat heeft de Bijbel over lief te zeggen in 1 Korinther 13? Ik wil die poort van dat kapitel verlezen. Ik wil u nog een betere weg wijzen. Lief is geduldig. Lief is vriendelijk. Lief is niet ijverig. Lief is niet eenkoppig. En poogt zich niet. Lief is niet eierschakt. Is niet nozig. Zij laat zich niet verbeteren en is niet noodrauwend. Lief freut zich niet te dat wat aardig is, zij freut zich over te dat wat waar is. Lief verdraagt alles. Zij gelijft alles. Zij hoopt alles. Geduldig draagt zij alles.
0: Wat du ons daar lezen, Deitshilda, dat God zijn lief beschrijven. Over hij wil ons deze soort lief geven en ons God. Dat geeft mij hoopning dat ik voor kennen mijn en mijn ook zo als dat aankomen met zo'n lief die hier en onze levenstijd niet wordt volkomen zijn, maar veel beter als onze menschliche.
1: Wist u dat van wie heuflich zijn te onze mannen en anderen, dat het onze lief bewiesen? Carol heeft interessante gedanken te zeggen over heuflichkeit en wat dat is.

0: Wat mijn mijn vriend even alles wat u van deel je hier hast. We hopen beter dat die dat wat hebben ongespoord God zijn leid weer te geven aan anderen en bijzonders aan die door en die familie. Wist u wel dat nog eenmaal hier? Van ja, dan dauwen ons weiter loten en wie worden die CD checken.
1: We zijn er bij de volgende keer en de haar met die.